Ja, lezen te betalen, alleen hoe die vijf losjes door koekoe in mekko. Vertel over de juist, ja, salapa, o sangaga. Ja, ja, misschien is ja, maar kooi, maar hij ga van tijd van Josso. Zo, de wakkake is zo, de leosso, maar kauw kia, lua nieuw, maar za, moa, kolu, pong, ja, lua, ja, lo. Male, male along, ah, vaftai us, ah, male follow me, male koksama, uso, vaftai.

Ja, Ibn Villa. Yo, muziek komen na, like the tone of Live CD. Bij je lof van mij, like membership dan in Louis Vuitton.